0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Lokale omroep.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

1978 voor John Travolta en Olivia Newton-John en Jordan Wonder That Once. Ja, toen stond het op de bovenste regionen in de hitparade. Ja, goedemorgen, het is woensdag geworden. Ja, 1 juli, ja, het was wel te verwachten. Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, is weg. Hij doet het niet meer, zo heeft hij gemeld op Instagram. Ja, we droomden allemaal van een WK, zo zegt hij, waarvan we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je de verantwoordelijkheid. Nou ja, Nederland verloor afgelopen maandagochtend via penalties van Marokko. Dat de twee teams in de reguliere speeltijd en in de verlenging op 1-1 bleven. Ja, Oranje was voor de penalty-serie al een paar keer aan een achterstand ontsnapt. Nou ja, Ronald Koeman lag na de wedstrijd zwaar onder vuur. Want hij had daar namelijk een verdedigende opstelling die tegen Marokko slecht heeft uitgepakt. Ja, met de uitschakeling in de 16e finales heeft hij de doelstelling van de KNVB voor de WK niet gehaald. Ja, de voetbalbond had de halve finales als doel. Nou ja, dat hebben we dus niet gered, hè. Ja, ik vind het altijd iets aparts, weet je wel. Als dan bijvoorbeeld een elftal verliest of het slecht doet, dan wordt de bondscoach of de coach wordt altijd aan de zijkant gezet. Ja, in dit geval heeft hij dus zelf ontslag genomen, maar heel vaak dan wordt zo'n bondscoach ontslagen. Ja, en ik heb zoiets van, jongens, de bondscoach die kan wat richtlijnen geven, maar ja, die spelers moeten het doen, hè. Die spelers die hebben het toch wel een beetje verknald dan, zou ik zeggen. Want wie schiet er nou met penalties mis, jongens? Hè? Je kunt er wel een goaltje trappen, ja, zou ik bijna willen zeggen, hè. Maar goed, Koeman is ermee gestopt. Hij houdt de eer aan zichzelf. Zullen we het daar maar op houden, hè? Ja. Goed, het is woensdag, midden van de week. We hebben weer veel te doen, dus waarom niet, hè? Druk op de knop. We gaan wederom beginnen.

van de Westen. Ja, Wake Me Up On This. Leuke muziek. Ik ben al jaren fan van deze man. En maakte leuke albums, leuke muziek. Altijd weer vernieuwend. En dat hoor je natuurlijk in Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja, goed, even kijken naar het nieuws. De Britse acteur Michael Byrne is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Dat meldt onder meer The Guardian afgelopen dinsdag. Nou ja, de acteur kennen we vooral door zijn rollen in de filmreeksen van Indiana Jones en Harry Potter. Ja, nou ja, even terugdenken. Wie was dat Byrne ook weer? Nou ja, hij vertolkte onder andere de rol van kolonel Vogel in Indiana Jones en The Last Crusade. En ook was hij als acteur te zien in Braveheart, de James Bond film Tomorrow Never Dies, The Gangs of New York. Ook speelde hij Grindelwald in Harry Potter en The Deathly Hallows, part 1, 2010. Ja, volgens The Guardian overleed de acteur op 20 juni. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rest in peace, de bekende acteur Michael Byrne. Nou ja, ik zat eventjes naar die foto te kijken. Het is inderdaad een bekende kop, hoor, die hij heeft. Dus wat dat betreft klopt hetzelfde. Ja, men heeft een boot gevonden. Niet zomaar een boot. De Wieringer Viskotter. Na 60 jaar is die gevonden bij Silt. Het is een hele mooie vondst. Ja, het was een jarenlang zoektocht. Duikers hebben de Wieringer Viskotter, de WR6, gevonden. Het is een opluchting voor de nabestaanden van de drie overleden bemanningsleden. We durfden bijna geen hoop meer te hebben dat het nog zou gebeuren. Zo zegt Kees Meeldijk van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten bij de regionale omroep. Nou ja, de kotter verdween in januari 1967... toen de bemanningsleden onderweg waren naar het Duitse eiland Silt om garnalen te vissen. Ja, men kwam in een aardige storm terecht. Het schip zonk. Maanden later spoelde het lichaam van bemanningslid Simon Lont aan op het Duitse eiland Amrum. Ja, de twee andere lichamen zijn nooit gevonden. Ja, de vermissing van de WR6 was voor de oud-visserman Kees Meeldijk een van de redenen om zijn stichting op te richten. Ja, de nabestaanden die wisten 59 jaar lang niet waar de kotter zich dus bevond. De afgelopen jaren zochten specialisten ook nog naar het wrak, maar op de verkeerde plekken. En duiker Bert Kramer die wilde per se bij het Noord-Friese waddeneiland Silt gaan zoeken. En dat was raak. Hij zegt, ik ben er met anderen 7 jaar mee bezig geweest. Op een gegeven moment wist ik uit mijn hoofd hoe het schip eruit zag en wat kenmerkend aan de kotter was. Nou ja, het wrak waar afgelopen weekend op werd gedoken was bekend bij de Duitse marine, maar zou 25 meter lang zijn, maar het bleek dus 18 meter te zijn. Nou ja, dat is precies de lengte dus van de WR6. Hè? Ja, een mooie vondst en ook weer rust voor de nabestaanden. Hè? Ja, vandaag op deze woensdag, de 1e juli, zijn we alweer. Zonnige periode. Er ontstaan wel stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot wat buien. Het meest uitgesproken in het noordoosten, met daar ook een kleine onweerskans. Er is een zwakke en matige noordwestenwind. Temperatuur vandaag tussen de 21 en 25 graden. Vanavond en de nacht richting donderdag klaart het wat op. Koelt het af naar 12 tot 16 graden. En donderdag meer bewolking dus, gevolgd door regen. En later klaart het ook weer op en wordt het droog voor de bewolking. En regen uit worden dus 20 tot 25 graden. En vandaag dus ook ongeveer, hè, tussen de 21 en de 25 graden. Dus al met al is het nog een redelijke dag, toch? Goedemorgen.

0: Nou, lekker toch. Bier en Burgers, Jantje Bier. Mooie naam trouwens ook voor artiest. En Jan Burgers en dan zo'n liedje maken, hè? Ja. Bier en Burgers, ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Mocht je net de radio aanzetten, welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, even in het verleden op deze dag. Het is een bijzondere dag vandaag. De Canadezen vieren vandaag hun nationale feestdag. Het is ook wel de Canada Day genoemd. Ze vieren het gebied waar ze wonen op deze dag. Werd het namelijk in 1867 één land. Ja, en de Duitse graaf Ferdinand van Zeppelin maakte een eerste vlucht met zijn bestuurbare luchtschip, de LZ-1. De vlucht van 20 minuten is een succes. En later zouden Zeppelins onder meer in de Eerste Wereldoorlog worden ingezet. En in Parijs gaat de eerste ronde van Frankrijk van start. In 1903, het evenement is een initiatief van de Grange. De winnaar wordt de 32-jarige Fransman Garin. Hij won 3 van de 6 etappes. Ja, straks als het WK ten einde is, en het is gebeurd, dan gaan we dus de Franse week in, onderhand. Volgens mij zit er een weekje tussen en dan beginnen we. We hebben dus zeg maar een week lang Franse muziek. En mocht je nog Franse liedjes hebben alvast, dan mag je dat mailen. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen.

0: Larry Dane, de dagtoppen voor vandaag. En It Was The 80s. Ja, en daarvoor hoorde je trouwens een 80s liedje. Hè? Kokomo, A Little Bit Further Away. Klein beetje meditatie, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Goedemorgen. Even het nieuws vandaag. Ja, weerfenomeen El Niño is net begonnen op de wereldwijde zeetemperatuur. Die laat al een record zien voor de tijd van het jaar. Dat valt op te maken uit de nieuwste cijfers. Ja, de gemiddelde temperatuur van het zeewateroppervlak komt bij klimaatdienst uit op 20,86 graden. Bij de vergelijkbare organisatie kwam dat zelfs uit op 21 graden. Beide temperaturen breken de records, want in juni 2023 en 2024 was het wat lager. Ja, satellieten die meten momenteel temperaturen van het water tot een diepte van ongeveer 20 meter. Dat is de bovenste laag van de oceaan, die veranderlijker dan de koudere, diepere zee. Ja, de records en de oppervlakte zullen naar verwachting gevolgen hebben voor weerpatronen. Op een aantal plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. Ook kunnen stormen meer energie bevatten, waardoor ze dus wat heftiger worden. Ja, het leven in zee komt op sommige plekken steeds meer onder druk te staan door de opwarming. Ja, het is niet onverwacht dat er nu al temperatuurrecords aan het sneuvelen zijn. De oppervlaktetemperatuur van het water was in de afgelopen jaren vaker recordhoog door een combinatie van de opwarming van de aarde en het weerfenomeen El Niño. Ja, gedurende dat fenomeen warmt het oppervlak van delen van de grote oceaan en daarmee de aarde tegelijk verder op. Ja, toen begin vorige maand definitief werd gezegd dat El Niño weer is begonnen, was er al duidelijk dat het dit keer niet anders zou zijn. Hè? Ja, het wordt warmer, hè? Als je aan zee bent en je doet je voetjes in zee, dan merk je ook dat het water is niet zo koud meer. Hè? Nee, ik kan me herinneren toen ik vroeger naar zee ging. Dat is nog een hele kleine Erik, toen is heel lang geleden tussen haakjes. Dan was het ook echt koud water. Dan dacht je van, door die kou heen. Maar tegenwoordig, als je je voetjes in zee doet, dan merk je gewoon dat het een stuk warmer is geworden. Hè? Ja. Goed, ja, en het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk, is nu weer in opspraak gekomen. Een chauffeur blijkt deze week een jonge passagier te zijn vergeten. Die jongen zat daardoor urenlang opgesloten in de geparkeerde bus. Ja, de 12-jarige jongen uit Grimbergen werd afgelopen maandag, zoals gebruikelijk, om 6:30 opgehaald met de schoolbus van het bedrijf. En kort na 11 uur belde de school zijn familie dat hij er nog steeds niet was. Nou ja, om 11:30 werd de jongen slapend teruggevonden in het voertuig. Het bleek dat de jongen tijdens de rit in slaap was gevallen en op de vloer van het busje was gezakt. Eenmaal bij de school was de begeleider samen met 3 andere passagiers uitgestapt en ze hadden die jongen niet gezien. Ja, die jongen lag gewoon te slapen in die bus. Ja, volgens mij moet zo'n buschauffeur ook naar de hand, als die de auto parkeert, pauze te houden of om even weg te gaan. Even een rondje door die bus doen, hè? Van, zit er nog iemand in die bus? Of zit er iemand achter de stoel? Of ligt er iemand op de grond? Je weet het maar nooit natuurlijk, hè?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

in de jaren 80 zo'n beetje had je zo'n mix. Hè? Dat was Ben Liebrand en die werkte toen voor Veronica, dat weet ik nog. Die maakte toen elk jaar een speciale remix. En hij was ook een ontzettend grote fan van Michael Jackson. Dus hij heeft heel wat Michael Jackson mixen op zijn naam gezet. Maar onder andere uur mixen bijvoorbeeld met alleen maar liedjes van Michael Jackson. En dit was er eentje, I Just Can't Stop Loving You. Ook een Ben Liebrand mix. En dat was, ja, wat was dat jongens? Begin jaren 90 toen hij die mix maakte in elk geval. Hè? I Just Can't Stop Loving You, de Ben Liebrand mix. Ja. Goed voor de wekker wakker. Nou ja, ik heb het al gezien hier in de playlist. Al die liedjes voor het Nederlands elftal zijn verdwenen. Die zijn voetsie, die hebben ze eruit gehaald. Ja, ze zijn snel hoor. Ze zijn rap, die jongens. En er staan er nog wel een paar in. Want ik zag dat vanmorgen ook staan. Hè, dat Shakira momenteel een grote hit heeft. De zangeres heeft met Waka Waka natuurlijk toen in de tijd een grote hit gehad. En nu heeft ze er weer eentje te pakken met Dai Dai. En ik ga hem draaien nog een keer. Hoor. Is hem. De WK-hit van 2026.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemaakt. Met huilschone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
1: Mag ik jullie handen nog eens zien?

meegenomen. En die ga ik aan jullie voorstellen. We hebben Charlene op vocal en op gitaar in 3, 2...

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

wereld voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale

weemoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Goorle, de omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: Goedenavond, welkom bij Goorlse Kringen. Misschien hebt u Goorles Belang nog niet gelezen, maar in ieder geval daar staat het bericht in deze week in Goorlse Kringen. 1 juli 1926. Vanavond in Goorlse Kringen twee of drie gasten. Koos Krook, Willem den Oude en misschien Guus van der Put. Met hen kijk ik terug op hun periode als wethouder van Goorle. Presentatie Ben Lonen, techniek Ludwig Tannenbaum. En in ieder geval, Koos Krook is aanwezig. Ik dacht heel eventjes dat ik het vanavond zonder gasten zou moeten doen. Dat zou ook wel vrij uniek zijn geweest, maar gelukkig is Koos er. En hij zegt mij, ja, ik kan het ook wel voor Willem en voor... ik kan het wel voor ze alle vier doen.
2: Ik spreek gewoon voor het college. Het gewezen college, zeg maar.
1: Het gewezen college.
2: Zo heet dat mooi, hè?
1: Is er vorige week niet afscheid genomen?
2: Ja, afgelopen maandag.
1: Afgelopen maandag? Oh, dat is deze week nog?
2: Ja. Ja, vorige week is het nieuwe college geïnstalleerd en wij zijn afgelopen maandag zijn we afgezwaaid. Maar dat was een formaliteit. Op het moment dat het nieuwe college geïnstalleerd is, is het de oude college afgezwaaid.
1: Afgezwaaid.
2: Exit. Op straat gezet. Noem maar van
1: nou,
2: alles.
1: Nou, kunnen we misschien terugkijken, want ik denk niet dat iedereen het gezien heeft. Hoe was dat afscheid?
2: Was ontzettend leuk.
1: Ja?
2: Ja, ja. Onze burgemeester kan dat heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Dus als er iemand met humor kan speechen, dan is hij dat. Dus ja, de raad was er. Er waren heel veel gasten. We hebben nog een interview gegeven met Harry voor lokale omroep. En het was perfect.
1: Dat was perfect. Ja. En was het ook nog emotioneel? Want dat moet tegenwoordig, hè? Het moet ook nog emotioneel zijn.
2: Nou, het moet niet emotioneel zijn, maar
1: het was emotioneel.
2: Ik kan me voorstellen dat het is soms wel emotioneel. Ja. Ja, ja. Dus we hebben overdag ook een afscheid genomen van onze organisatie. Ik heb een afscheid genomen van het team. En het is toch, in mijn geval 3 jaar, het is echt een hele intensieve periode. Waar je bij heel veel met elkaar optrekt en elkaar ook loopt uit te dagen. Dus ja, het is een emotionele positie. Maar goed, ik heb er ook wel met mijn vrouw over gehad. Wij zitten ook wel in een unieke positie waarbij je vervolgens ook en een installatie hebt en een afscheid. En dat elke keer weer. Ik maak het natuurlijk niet voor het eerst mee. Dus mijn vierde keer dat ik afscheid neem van een gemeente.
1: De vierde keer. En waar zat deze keer vooral de emotie dan? Is dat gewoon afscheid nemen?
2: Is gewoon afscheid nemen. En ik denk dat heel veel wethouders dat zullen herkennen. Wij nemen niet vaak afscheid omdat we het graag willen, maar vaak omdat het niet anders is.
1: Ja.
2: En dus ik kom van buiten. Dus een wethouder van buiten is sowieso niet iets wat terugkerend is in de gemeente. Althans niet voor dezelfde positie. Het is toch een andere functie dan je normaal gesproken hebt. Ik heb wethouders gehoord en ik heb ze gezien in de krant en ik zie ze op televisie die zeer geëmotioneerd zijn. Dat ze op straat zijn gezet, dat ze de verkiezingsuitslag een vervelende consequentie voor hun heeft. Zet je maar eens, er zijn mensen die zich 20 jaar ingezet hebben voor één gemeenschap. En dan word je gewoon geparkeerd. Hè? Want je hebt daar geen keuze. Je wordt gewoon langs de kant gezet.
1: Het is een heel hachelijke baan eigenlijk. Hè?
2: Het is, ook die discussie voer ik wel eens. Je bent van het een of andere moment mee klaar. Dus het houdt in dat ik voorheen een secretaresse had die mijn agenda bij heeft. Mijn agenda is dus leeg. Waar ik dag in dag uit met mijn werk bezig ben, dat is nu afgelopen. Ik moet weer op zoek naar iets anders, op wat voor manier dan ook. Die toekomst is onzeker en daar heb je geen vat op. En dat maakt het werk uniek, maar het maakt het werk ook onzeker op het moment dat je erin stapt. En het is ook wel zo dat ik wel... Het is niet voor niks dat ik steeds meer mensen zie op leeftijd die wethouder worden. En dat ik steeds meer jonge mensen zie die wethouder worden. En soms lijkt het er wel eens op, denk ik, dat er ook bij de mensen van die jonger zijn dan ik, of misschien mijn leeftijd hebben, best wel ingewikkeld is een wethouder worden, omdat je grote risico's neemt. Als je wethouder wordt, weet je dat je de volgende week op straat kan staan. Je weet dat de functie die wij hebben, en die was 20 jaar geleden echt anders, is dat het best een stressvolle baan is. En dat meer van je gevraagd wordt dan het hebben van een hobby als wethouder. Maar dat je van je gevraagd wordt om een leidinggevende kwaliteit te hebben. Ook die aan te spreken. In de samenleving te staan. Om kan gaan met weerstand die voortdurend op je ligt. En dat is niet alleen in de samenleving, maar dus ook in ambtelijke organisaties. Dat is ook bij je collega's in de regio. Je moet voortdurend... het is vaak spannend, maar het is ook vaak heel leuk. En dat is ook tegenstrijdigheid die zit in ons vak. Mm. Het is geen makkelijk vak meer. Mm-hmm. Toen ik 20 jaar geleden wethouder was, was dat echt anders.

0: een wethouder opstappen?
1: Ja, er was veel gedoe in de gemeente Goorlen opgestapt. Een aantal coalitieonderhandelingen geweest die niet gelukt waren. En toen is Ineke Holswijk van het CDA gevraagd in de raadsvergadering om toch onder redelijke druk om te kijken of ze het CDA toe wilde treden op het college met één zetel. Want we hadden er maar één en hebben er nog steeds maar één. En toen ben ik boven komen drijven.
0: Ja, toen werd je uit...
1: Ik kom uit Maarden.
0: Maarden.
1: Ja.
0: En uit Maarden werd jij gehaald. En je werd hier wethouder. En ja. Je hebt het 3 jaar gedaan.
1: Ja.
0: Met plezier.
1: Ja. Ja. En ook wel met... Ja, Goorlen is geen makkelijke gemeente om wethouder te zijn. Dat merkte ik toen ook wel. Er is ontzettend veel veranderd, moet ik eerlijk zeggen, in 3 jaar. Wij zijn veel meer, vind ik, als gemeente naar buiten gegaan. In plaats van, dus we hebben veel meer van buiten naar binnen gehaald. En van binnen ook naar buiten. Dus dat houdt in dat we heel veel in sport geïnvesteerd hebben. Dat lag allemaal stil. We hebben in Jan van Bezouwen natuurlijk verbouwd voor 11 miljoen. Dat lag al jaren stil. Althans, dat kwam niet van de grond. Dus er is heel veel geïnvesteerd in de samenleving. Er is ook heel veel geïnvesteerd in... ik noem het ook wel regievoering. Ja, als je het over het dorpsteam bijvoorbeeld. Waarin wij veel meer moeten kijken van... Goh, wat voor rol hebben wij als gemeenschap? Wat gaat onze eigen inwoners in plaats van zorg te verlenen... in een organisatie die op afstand staat voor onze inwoners? Dus wij kunnen ook veel meer voor onze inwoners betekenen... als wij niet alleen zorg leveren... maar ook dat combineren met armoedebeleid... kijken naar scheidingsproblematiek. Als we kunnen kijken naar wat gebeurt er op school, wat gebeurt er in gezinnen. Dan alleen zorg verlenen. En dat geldt ook voor de WMO. Daarmee zijn we er nog lang niet hoor. Dus ik heb al altijd het voorbeeld van. Dat heb ik ook tegen mijn opvolger gezegd. Als wij willen dat onze dorpshuizen een huiskamer zijn van de gemeenschap. Waarom moeten mensen dan als ze binnenkomen naar de balie lopen om hun koffie af te rekenen? En als je wil dat dit een gemeenschapshuis is... dan moet je mensen dus vrij kunnen in laten lopen. Mensen die hier wonen, die hier verblijven, die dit huis ook zien. En moeten gewoon koffie kunnen pakken. En ik noem al als voorbeeld van als je nou... Stel Jan van Bezouwen, daar geef je 20.000 euro voor. En dan krijg je gratis koffie. Dan kan je echt heel veel koffie verkopen. Als je daar met één arrangement WMO kan voorkomen... dan heb je die 20.000 euro al.
0: Kijk eens aan, zeg.
1: We moeten echt als samenleving en als overheid... moeten we echt anders gaan denken...
0: Maar ik geloof niet dat het idee over is genomen, hè?
1: Nee, maar ik zeg het wel overal.
0: Ja? Oh ja.
1: En dit is niet zo simpel, want het is wat ik heel vaak merk. Hè? Mensen op leeftijd, senioren, die komen bij Jan van Bezouwen binnen. En wij allemaal geld zat. Het gaat niet om mensen geld zat hebben. Het gaat erom mensen zich thuis voelen. En als jij naar een balie moet lopen om een kopje koffie te kopen... dat is echt anders dan dat je gewoon vrijelijk in het pand rondloopt.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Ik heb dat nooit gehoord van het idee. Bij de Marmot is het wel zo. Maar,
1: ja, klopt. En daar komt dat idee ook vandaan. Hè? Dus dat is als je goed luistert naar die samenleving... dan weet je ook wat die samenleving nodig heeft. Ja. En daar moeten we ook op acteren. Willen wij zorg voorkomen? Willen wij zorg voorkomen, zolang we ook uitstellen...
0: Interessante gedachte. Zeg, je zegt, ik heb het overgedragen, ik heb het meegegeven aan mijn opvolger. Maar weet jij eigenlijk wel wie de opvolger is? Zijn de portefeuilles dan al verdeeld?
1: De portefeuilles zijn verdeeld, ja.
0: Ja?
1: Ja, en ik moet mij niet vragen wie wat precies heeft.
0: Nee.
1: Ik weet dat Frans heeft grotendeels mijn portefeuille genomen. Vraag me ook niet naar zijn achternaam. Want dat zijn natuurlijk allemaal nieuwe mensen. Dus ik heb ze van de week gesproken op overdracht van mijn portefeuilles. En die portefeuilles zijn niet gemakkelijk. Dus Frans Nedersteed.
0: Ja. Is dat de portefeuille?
1: Dat is de grootste deel van mijn portefeuille. En Jeroen heeft onder andere sport volgens mij overgenomen. En dat zijn met name onze portefeuilles die op het sociaal domein actief zijn.
0: Ja. Je zegt, Goorlen is geen gemakkelijke gemeente. Ik weet niet of dat een eufemisme is. Ik denk dat we van onszelf, dat Goorlen nogal chauvinistisch is. Ik weet niet of je dat herkent. Wij zijn in alles de beste zo'n beetje. Hè? Mag jij daar als buitenstaander misschien een beetje anders tegenaan kijken, of niet?
1: Nou, wat ik wel merk, en ik denk dat op heel veel plekken zo is. En als op het moment dat de overheid... Kijk, we hebben natuurlijk heel lang gehad in onze gemeente om... We moeten ons heroriënteren op de toekomst. Daarom is heel veel dingen zijn stil komen te liggen. En tot 2023 zo'n beetje, toen ik in het college kwam. Dan heb je nou cultuur in een gemeentehuis, wat soms best ingewikkeld is. Hè? Dus dat is de manier van werken. En de manier van werken is gebaseerd op

0: hoe we met elkaar voorheen met elkaar omgingen.
1: Ja.
0: Maar wat ik wel merk is dat op het moment dat de overheid afstand neemt, is dat de samenleving actief wordt. En dat is wat ik bij Goorlen wel bij uitstek merk. Dus we hebben hier een log. Er zijn niet zoveel gemeenten die er nog een log hebben. Ik merk hier dat als Jan van Mezijer en al die 70, 80 verenigingen en stichtingen die hier actief zijn, dan is deze gemeenschap actief.
1: Maar zeg je nou, als de overheid afstand neemt, dan wordt de burger actief?
0: Ja.
1: En dus dat, jij zou pleiten voor een overheid die...
0: Je kan veel beter gratis koffie schenken en dat laten. Maar kijk, op het moment dat de overheid zich actief gaat bemoeien, ik neem bijvoorbeeld de dorpscirkels. De voorzorgscirkels in Riel.
1: Ja.
0: Dat geldt ook voor de seniorenclub in Goorlen. Op het moment dat wij als overheid zeggen, nou, we gaan jullie steunen, we gaan ambtenaren inzetten, we gaan jullie. Dan weet je één ding, dat geldt voor iedereen. Hè? Dus op het moment, het geldt in gezinnen waar mantelzorg zijn ook. Op het moment dat iemand zegt, ik doe het wel, dan zegt de ander en dan doe ik een stapje terug. En wat je nou juist wil, is dat die samenleving actief wordt. Of actief is. En dan zou de overheid een stapje terug moeten doen. Dat wil niet zeggen een stap terug moet doen in die zin van, we doen niet mee. Nee, de overheid moet ernaast gaan staan. Dat is mijn visie op de overheid op dit moment. Die moet ernaast gaan staan. Dus je moet faciliteren, ondersteunen. Zorg ervoor dat de ruimtes beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat die betaalbaar zijn. Zorg ervoor dat op het moment dat mensen financiële ondersteuning nodig hebben, wat voor manier het ook dan dat gedaan wordt. Zorg er ook voor dat je als overheid naast je, buiten je kaders kan treden. Ik noem een voorbeeld. Toen ik in Steenberg actief was als wethouder, hadden wij een gezin wat financieel in de knel zat. Die hadden 5000 euro schuld bij de woningstichting. Daar hebben wij de schuld van overgenomen. Past in geen enkele regeling, maar wij hebben het wel gedaan. Dus, en wat wij afgesproken hebben met het gezin is dat ze hulp accepteren. Dat was een gezin met 4 jonge kinderen. Als je 1 kind de jeugdzorg hebt, kan het oplopen naar 100.000 euro.
1: Oh, ja.
0: Dus het gaat om onze mindset.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat vinden we als overheid, als schip, zeg maar, is ontzettend moeilijk te keren. Dus het zit in onze mindset. Wat willen we investeren in de samenleving? Dat is puur preventie. En ik ben van overtuigd dat het werkt.
1: Heb je dat gevolgd? Werkte het ook? Dat gezin in Steenbergen?
0: Zeker.
1: Wat je als voorbeeld
0: neemt. En we hebben meer gedaan. We hebben daar zelfs een gezin. Nee, er was een jonge man die woonde in een woonwagen. En die woonwagen die was echt zo slecht. En die had een vriendin en die kregen een baby. Toen hebben wij gezegd, jullie krijgen een nieuwe woonwagen van ons. Die hebben we zelf gefinancierd, hebben we er zelf neergezet. Die kostte 18.000 euro. Het gezin heeft wel zorg geaccepteerd. En daar geldt hetzelfde voor. Als deze gezin in zorg terecht zou komen, kost het vele malen meer. En ze hadden in eerste instantie zelf nog een wagen aangeschaft. Die kostte vele malen minder. Toen hebben we gekeken, wat voor wagen is dat dan? Dat was een hele, nou ja, die was stukken beter dan het was, maar dat was nog wel een slechte. Ja, ik heb gezegd, jongens, maar als we dit dan toch doen en we gaan een goedkope waarde neerzetten, en dan komt de koolmonoxidevergiftiging in die ware. We moeten als overheid ook onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is wel een tricky one, want je wil natuurlijk niet de verantwoordelijkheid altijd overnemen van mensen. Maar ik ga ervan uit dat iedereen goed voor zichzelf kan zorgen.
1: Nou ja, dat is dan altijd sprake van maatwerk, hè?
0: Is altijd maatwerk. En ik vind dat echt belangrijk is in onze samenleving.
1: En dat is geen rechtsongelijkheid?
0: Dat is geen rechtsongelijkheid. Nee. Nee, dat is ondersteuning bieden daar waar nodig. En de meeste mensen, veruit de meeste mensen, hebben geen enkele ondersteuning nodig. U niet, ik niet.
1: Dat is maar goed ook, hè?
0: Nee,
1: dat is maar goed ook.
0: Is ook zo. Ja. De meeste mensen hebben het goed. Zitten goed in de slappe was. Ja, er zijn uitzonderingen die daar gelaten zijn. En die moeten we echt helpen.
1: Hmm. Schets je nou een ideaal of schets je nou een werkelijkheid die jij tijdens die afgelopen 3 jaar handen en voet hebt kunnen geven?
0: Nee, ik ben sinds 2006 wethouder en ik zie dit zich ontwikkelen. Dus ik zie dit soort dingen in de samenleving optreden, waarvan ik zie dat de overheid anders moet gaan acteren. We willen echt voorkomen dat zorg duurder wordt.
1: Dus het is nog niet zo?
0: Nee, het is nog niet zo.
1: Nee, het is nog niet zo.
0: Nee?
1: Even terug naar mijn vraag. Is Goorlen chauvinistisch?
0: Goorlen is hoog opgeleid. Goorlen zijn hele betrokken inwoners. Ik zie ze overal terug. Ik zie het in de samenleving. Chauvinistisch. Ja, wat is de vraag wat je onder chauvinistisch verstaat?
1: Nou ja, denken dat je altijd overal in de beste bent bijvoorbeeld. Op de rijtjes, op de lijstjes. Ik geloof dat de burgemeester dan nog alles mee schermt. En dan trots is en zo. En, kijk
0: ja, maar dat kan. Maar volgens mij is dat Nederland breed. Als we kijken naar de mondiale lijstjes, dan staan we bijna alle lijstjes bovenaan, hoor. En dat zal van Goorlen ook gelden. Maar dat wil niet zeggen dat je oog moet sluiten voor de mensen die nodig hebben. Kijk, en de mensen die chauvinistisch zijn, die redden zich wel.
1: Ja, ja, ja. Goed, er is maandag afscheid genomen. De burgemeester heeft naar ieder van de wethouders een speciale toespraak gehouden. Wat sprong er voor jou uit? Wat dat je zegt van, nou, dat vond ik toch wel mooi dat hij dat zei.
0: Oei. Nou, wat ik vooral belangrijk vind is, kijk, hij heeft goed gekeken naar mijn achtergrond. Dus hij kent mij natuurlijk goed en heeft heel goed gekeken naar wat ik tot nu toe gedaan heb. Maar vooral ook, en dat vind ik belangrijk, is dat mijn visie op de samenleving niet ergens zomaar vandaan komt. Ik heb heel lang in de GGZ gewerkt. Waaronder 5 jaar voordat ik wethouder werd in de gemeente Drimmelen. Dat was 2001 tot 2006. Ik werkte met gezinnen, met kinderen met gedragsstoornissen. Waarbij ik heel snel zag dat als wij niet in gezinnen interveneren, gedragsstoornissen blijven ontstaan en blijven bestaan. Omdat als je het gezin ondersteunt, en dat zijn met name de ouders, en de ouders zitten net zo in een systeem als het kind zelf, die afwijkend gedrag. Als je ouders daarin niet begeleidt, dan lost het probleem zich niet op. Nee. En wij hebben echt, ik heb er een boek over geschreven, over borderline in dit geval. Borderline de baas heet dat. En dat gaat over hoe een gezin in elkaar steekt. En het frappante is dat, nou, ik denk 90-95% van de gezinnen die in dit soort situaties terecht zijn gekomen, op dezelfde manier gevormd zijn. Maar ook op dezelfde manier acteren en reageren op elkaar. En dat kan je heel makkelijk voorkomen door mensen uit te leggen hoe het zit. Dus welke rol speel je zelf? En
1: uitleg is dat?
0: Ja, dat is echt uitleg. En vervolgens trainen.
1: Oh.
0: Dus we hadden echt binnen een maand konden wij gezinnen stabiel hebben. Dus uitleggen van wat gebeurt er nu bij jullie. En het mooie is dat ouders en gezinnen dat herkennen. En herken dat zelf ook, want ik kom zelf uit een gezin met een zus met borderline. Dus ik zie hetzelfde systeem in ons gezin acteren. Dus en dat houdt in dat het gezinssysteem in dat geval heel erg angstig is. Hè? Dus ook uit angst reageren op elkaar. Maar omdat ze uit angst reageren op elkaar, voedt dat degene met gedragsstoornis. Dus het voedt het gedrag van de ander. En het loopt heel vaak uit de hand. Omdat...
1: Dus de burgemeester heeft tegen jou gezegd, je komt uit een achtergrond van jeugdhulpverlening, borderline. Daar hebben we hier mooi gebruik van kunnen maken. Zoiets?
0: Ja, en die visie ligt ook ter grondslag aan wat we nu aan het doen zijn op het gebied van het voorliggend veld. Dat is puur kijken naar wat gebeurt er in de samenleving zelf, in plaats van zorgen dat die kinderen in de tweede lijn terechtkomen, of dat mensen in begeleiding terechtkomen bij SIEM. We moeten het veel meer zelf gaan doen als samenleving. De voorzorgscirkels zijn daar een uitwas van. Dat is gewoon iets wat moet gebeuren, maar wat is kennelijk ook zonder intervenering van de overheid gebeurd. En dat vind ik het mooie. Hè? Dus de seniorengroep in deze gemeente, die hebben niet bij de gemeente geklopt om zich te gaan organiseren. Dat hebben ze zelf gedaan.
1: Ja, ja.
0: En dat is wat ik het mooi vind aan gehoord. Chauvinistisch of niet, het gebeurt wel. En dat vind ik wel het mooie aan Goorlen.
1: Mm-hmm. Goorlen en Riel. Heb je nog iets gemerkt van Riel, Calimero, Goorlen?
0: Nee.
1: Is dat weg? Is dat nou langzamerhand is over?
0: Nee, dat is over. Wat ik wel heel vaak opvallend vond, dat gaat met name over het huis van Jan van Bezouwen, dus dit huis, is dat heel veel mensen, het is voor de elite. Dat heb ik nooit begrepen. Dat heb ik nooit begrepen. Hier komen 250.000 mensen binnen per jaar. Dat is echt ontzettend veel.
1: Ja.
0: Van hoog tot laag. En ik ben heel vaak hier binnengelopen als portefeuille voor de culturele centra. En ik heb heel veel verschillende mensen hier gezien. Dat geldt ook voor Riel. Riel is wel iets anders, hè, want Riel heeft ook een dorpshuis. Maar je merkt wel dat dat heel anders functioneert in Riel dan hier. Maar goed, ook daar heb ik overleg met de tennisvereniging. Ook daar heb ik overleg met voetbal. En ook daar organiseren ze van alles.
1: Ja, maar het is wel hardnekkig, hè? Jan van Bezouwen is elitair. Het is toch hardnekkig, hè? Al is het een mythe, maar het is hardnekkig. Zoals mythes altijd zijn, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar gratis koffie, dat zou enorm schelen.
0: Dat denk ik ook. Ja, dus laat mensen maar binnenlopen. En kijk, dit huis is het voordeel dat het altijd open is. Laat mensen maar binnenlopen, laat ze maar zitten, laat ze elkaar maar ontmoeten. Wij als gemeente zijn hier op donderdagochtend om te laten zien wat we doen. Hè? Dus mensen kunnen altijd aansluiten, informatie krijgen. Dus dat doen we goed. En we hebben een bibliotheek hier waarin mensen ook ondersteuning kunnen krijgen.
1: Dat was me niet bekend. De gemeente is ook op donderdagochtend aanwezig met een stand? Of wat?
0: Ja, er zijn mensen van de gemeente aanwezig waar mensen informatie kunnen krijgen over zorg, over, noem het maar op.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja. een paar dingetjes richting de andere wethouders. Hoe werden zij neergezet? Willem den Oude bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat we allemaal een aantal dingen meegekregen. Hè? Dus van, goh, wat zijn je sterke punten? Maar ook welke risico's heb je gelopen? Waar zaten de moeilijkheden? Nou, dat geldt voor mij, dat geldt voor Lieselot, dat geldt voor Willem en dat geldt voor Guus. We hebben allemaal onze probleemdossiers gehad. Dat geldt voor Willem, ging bijvoorbeeld over de rotonde, wat ingewikkeld was.
1: Guus ging over het geld.
0: Guus ging dat, over het geld.
1: Dat was ingewikkeld toen hij kwam, maar toen hij vertrok was het helemaal niet meer ingewikkeld.
0: Maar Guus ging ook over de aanbesteding van het dorpsteam. Dat was ook ingewikkeld. Nee, dat klopt. Financiën. Maar dat had ik zelf. Ik heb ben hier voor twee gemeenten heb ik onder andere portefeuille financiën gehad. Toen ik hier binnenkwam, was ik verbaasd over het feit dat we voortdurend hadden over de financiële tekorten in deze gemeente. Dus een jaarrekening, als je jaarrekening voortdurend positief is, dan doe je ergens iets niet goed. En dat hebben we voorheen nooit getackeld kunnen krijgen. Dat heeft Guus wel gedaan. Dus dan moet je gebruik maken van de mensen die bij ons in dienst zijn. En die mensen die in dienst zijn, moeten de kans krijgen om dat ook te kunnen tentoonspreiden. Mm-hmm. En dan heb je ook bijvoorbeeld een rentestand waar wij mee rekenen. Als je van 3,5 naar 1% gaat over de investeringen. En de investeringen zijn 20, 30 miljoen. Dan weet je dat je daar gewoon een andere getal bij krijgt. En dan krijg je ook een begroting die positief. Heb je wel een jaarrekening die straks minder overschot heeft. Want we hadden natuurlijk een jaar met 13 miljoen euro overschot. Ja, dat is absurd. Absurd.
1: Ja, en zo is dan opeens Milheel ook geen probleem meer, lijkt het.
0: Nee, dat is ook geen probleem meer. Er zit, op
1: maar dat moment... was onoverkomelijk, leek het, hè? Dat was niet te op te brengen door Goorlen.
0: Nee. Nou, het is wel zo... als je kijkt, dus het is op te brengen. En dat zie je ook nu. We hebben nu 8 miljoen euro in reserve voor het Millhill. Er moet in totaal 36 miljoen komen. Nou, de rest, dat plukken we ook al bij. Maar wat we wel zien is dat als we kijken naar de Rijksuitkering... dan voor het onderwijs alleen, hè, dat kan je in je uitkering kan je dat... als je dat eruit sleutelt, weet je precies hoeveel je krijgt van het Rijk. Krijgen we ongeveer 1 miljoen of 800.000, 1 miljoen van het Rijk. En de school kost 2,2 miljoen.
1: Mm-hmm.
0: Dus die 1,2 miljoen moeten we zelf ophoesten.
1: Ja.
0: En dat moet je doen met 24.000 inwoners, bijna 25.000 inwoners. En
1: is dat die 25.000 er nog niet?
0: Volgens mij is die er al.
1: Die werd aangekondigd, geloof ik, met nieuwjaar. Maar
0: volgens mij is die
1: er. Is er. Ja. Maar er geen groot tamtam van gemaakt nog.
0: Nee, het heeft wel ergens geschreven gestaan. Maar maar goed, daar moet het wel mee opbrengen. En dat geldt ook voor Jan van Mezaal. Maar goed, wij zijn een rijke gemeenschap. We zijn ook voortdurend over dat we enorm hoog staan in de rijtjes als het gaat om OZB. Nou, we staan volgens mij op plek 128 van de 300 nog wat gemeenten. Kijk. Dus we zakken ook, want de afgelopen jaren is de OZB niet verhoogd. Mm-hmm. Behalve dan trendmatig, hè, wat er altijd moet. Maar niet meer dan dat. Dus ja, eigenlijk doet Goorlen het best heel goed. Sterker nog, ik denk dat Goorlen een van de gezondst financieel gezonde gemeenten is die je kent.
1: Zo.
0: Als het gaat om reserves,
1: het is zonder gezond verstand en de VVD is dat toch allemaal gelukt zo?
0: Ja, dus eigenlijk met gezond verstand is dat gelukt.
1: met gezond verstand.
0: Ja, zo werkt het gewoon bij financiën. En ik heb hiervoor in twee gemeenten, zoals ik zei, financiën gehad. En ik ben begonnen te drimmelen. Daar waren financiën niet op orde. Binnen 4 jaar waren de financiën op orde. En toen hadden we een hele goede portefeuillehouder financiën. Daar heb ik heel goed naar gekeken hoe die het deed. Ik ging toen naar Nerijnen en heb dat kunstje van hem herhaald. Dus we gaan er van een hele financieel slechte voor. Hebben we het gewoon geanalyseerd en daar hetzelfde gedaan. Eigenlijk wat Goorlen ook gedaan heeft. Daarna ging ik naar Steenberg. Exact hetzelfde gedaan.
1: Dus maar is dat nou boekhoudkundig gegoochel of is dat reëel wat er allemaal?
0: Nee, dat is veel beter kijken naar wat je aan het doen bent. En het houdt in, je kijkt naar je rentetoeschrijvingen. Ja, je kan een begroting heel erg opblazen door je rentetoeschrijvingen te verhogen. Maar als dat niet hoeft, moet je het niet doen. Want rentes schrijf je alleen toe op het moment dat je geld leent. Maar als je geld op de bank hebt staan, hoef je geen geld te lenen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan hoef je geen 3,5% toe te schrijven aan je investeringen. Want geld gebruik je van wat je hebt. Mm-hmm. Dus dat is logisch nadenken. Bovendien, en dat is wat ik in mijn vorige gemeente wel gedaan heb, is als je nou eens goed naar de producten kijkt in de gemeente. Wij hebben ongeveer 400 producten als gemeente. En dan heb je het over pennen, potloden, uitkeringen, auto's, vrachtwagens.
1: Dat wordt allemaal product genoemd. Maar dan kun je een lijst komen van 400.
0: Dan kun je ook van 400 komen. Mm. Als je daar nou eens goed naar kijkt, hoeveel producten ertussen zitten die je niet nodig hebt. Dan doen we heel veel dingen, ook in Goorlen, die we niet nodig hebben.
1: Ja. Noem eens wat.
0: Nou, dat kan ik dus niet zeggen, want dat is nog een van de dingen in Gohren waar onze gemeenteraad ook wel eens mee worstelt en waar ik ook als portefeuille zorg en welzijn mee geworsteld heb, is dat ik dat het soms lastig is inzage te hebben in de omvang van product. Dus ik zie op de begroting hoeveel geld er naartoe gaat, ook op grote brokken, maar de details die zie ik niet. En als de raad keuzes wil maken, zullen ze ook de details moeten zien. Want het is heel simpel. 20 keer 5000 euro is ook een ton.
2: Ja.
0: En op die manier moet je ook naar je begroting kijken. En dat hoeft nu niet, want de begroting is echt positief. De komende jaren staan we 2 miljoen plus. De komende 4 jaar is echt ruimsluitend. Maar op het moment dat het nog eens nodig mocht zijn, dan kun je altijd nog eens een keer dieper in die begroting gaan analyseren. En dan eens goed kijken naar die 400 producten die je hebt. Is dat allemaal wel nodig wat we aan het doen zijn?
1: Dus dat is eigenlijk niet gebeurd afgelopen periode?
0: Nou ja, er zijn wel bezuinigingen geweest. Hè. Een van de bezuinigingen toen ik hier kwam, waar ik wel verbaasd over was, is een bezuiniging op de Irene Wüst-trofee.
1: Bezuinigen op de Irene Wüst-trofee?
0: Ja, we hadden de Irene Wüst-trofee was bezuinigd in onze gemeente. En,
1: daar wordt jaarlijks, of weet ik veel wat de periode is, iets uitgereikt aan een sporter die...
0: Ja.
1: Is dat zo duur dan?
0: Nee.
1: Nee, maar er werd op bezuinigd?
0: Ja.
1: Oh ja.
0: En zo waren er meer van die producten. Alleen wie die keus gemaakt heeft, dat was niet altijd even doorzichtig. Dus er kan er wel veel verbeteren in onze gemeente. Dus en dat zullen we ook moeten, denk ik.
1: Ja, er was de afgelopen jaren ook altijd sprake van een afgrondelijk jaar, wanneer de overheid zou ophouden, geloof ik, met flink het gemeentefonds te spekken. Is er nog steeds sprake van dat die afgrond naderbij komt?
0: Ja, maar we hebben het voortdurend over die afgrond. En ik heb ook gezegd, althans, ik vind dat we daarmee moeten stoppen.
1: Ja?
0: Want die afgrond die is alleen maar uitgesteld en uitgesteld. We weten dat we straks op de WMO 1,4 miljoen gekort worden. Maar dat komt dat de huishoudelijke hulp waarschijnlijk geschrapt gaat worden. En dat houdt in dat de gemeenten die uitgaven ook niet meer hebben.
1: Huishoudelijke hulp voor de rijken? Of ook voor iedereen dan?
0: Dat klopt, voor iedereen. Maar vervolgens krijgen we 400 miljoen gecompenseerd vanuit het Rijk voor de mensen die kwetsbaar zijn. Daar zit wel mijn zorg. Want is dan die 400 miljoen wel genoeg om die 1,4 miljoen weer... Dus dat gaat. Maar goed, dat is wel de intentie van het Rijk. Dus we hoeven niet meer huishoudelijke zorg te doen. Dus gaat die 1,4 miljoen eraf. 400 miljoen krijgen we terug voor dat is ongeveer 400.000 euro.
1: 400.000.
0: Blijft dan over, 400 miljoen landelijk, 400.000 voor Gohren. Dat is dan voor de meest kwetsbaren die het gewoon niet zelf kunnen financieren. En de mensen die het wel kunnen financieren, net als voor 2019, moeten het zelf weer op gaan pakken. Is wel een dingetje, dat vind ik zelf hoor. Want dan moet je dus zelf gaan organiseren. En dat denk ik dat heel veel mensen daar nu heel veel moeite mee gaan krijgen. Hmm. Want je moet nu wel je eigen poetshulp weer in dienst gaan nemen.
1: Ja.
0: En op gaan sporen. En,
1: ja, was er voldoende ambtelijke ondersteuning... Die formatie, was die in orde of te weinig?
0: Ik denk dat we te weinig... We hebben voldoende mensen in dienst. Maar wat we heel vaak doen is wij plussen incidenteel geld bij... om daar incidenteel voor mensen voor te hebben. Dat zie ik bij mij terug bijvoorbeeld op vluchtelingen. Hè, dus de zoektocht naar de locatie waar we straks een AZC gaan hebben. Maar ook tijdens bijvoorbeeld het verlengen van het contract van missiehuis. Daar zit elke externe in en ik moet als wethouder daarmee dealen.
1: Dat is duur, inzet van externe.
0: Nou, het gaat niet denk ik, voor duur. Nou ja, dat klopt, inzet van externe is duurder dan eigen personeel. Maar goed, dat geld, dat haal je incidenteel zodanig. Dus het drukt niet op je begroting. Dat is het, incidenteel drukt niet op je begroting. Maar wat met name is dat de kennis weggaat. En zeker op cruciale dossiers als vluchtelingen... de transformatie sociaal domein hebben ook heel vaak mensen ingehuurd. En dat lukte ook niet. En uiteindelijk hebben we dat zelf gedaan. En binnen een jaar was dat gekanteld. Binnen een jaar hebben we een SLT staan. Dus je moet veel meer gaan werken met eigen mensen en eigen dienst. Omdat je dan de kennis vast gaat houden. En daar moeten we nog wel goed naar kijken als organisatie.
1: Mm-hmm. Ga je het straks volgen als je weer een maanden... Ben je in Gohren gaan wonen? Nee, hè?
0: Nee.
1: Dat hoefde ook niet.
0: Nee, dan krijg je, elk jaar krijg je als wethouder van buiten krijg je vrijstelling.
1: Krijg je vrijstelling.
0: Anders had ik al vaak moeten verhuizen. En dat is niet de bedoeling. Nee, dus het is een voorwaarde als wethouder van buiten. Als je gevraagd wordt, dat je zegt van ja, is prima, maar ik ga niet verhuizen.
1: Ja.
0: En dan krijg je gewoon vrijstelling.
1: Ja.
0: En elk jaar weer een beoordeling. Want elk jaar moet je opnieuw vrijstelling krijgen. Dus als de raad. En dat voelt wel als een beoordeling. We hebben een keer gehad dat ik unaniem... van verhuisverplichting werd vrijgesteld. En de laatste keer waren er 3 mensen tegen.
1: Tegen? Oh.
0: Ja, dat is wel apart.
1: Dat voelt dan als een motie van wantrouwen of zo.
0: Nou, jij mag blij zijn dat niet de helft van de raad dat zegt.
1: Nou, zeker.
0: Dus, maar het is wel een hele simpele manier om iemand te laten voelen of denken van, joh, nee, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, wat was de vraag?
1: Of je het gaat volgen straks. Of je nog...
0: Steenbergen vallen volg ik nog steeds.
1: Ja?
0: Ja, dus daar ben ik via geweest. Gisteren hebben we nog contact gehad met mijn voormalig fractievoorzitter over hoe het daar gaat. Daar zit de PVV in de coalitie, dus dat is best wel krachtig wat daar gebeurt.
1: Ook met links?
0: Nee, het is allemaal ontzettend rechts.
1: Ontzettend rechts?
0: Ja, VVD, Volkspartij, PVV, die gaan het dan met z'n...
1: Ja, wat dat betreft hebben wij hier in Goorland een merkwaardige coalitie gekregen. Hè?
0: Ja, ik denk dat het veel minder erg is dan we soms denken. Dus ik denk dat we soms al denken dat gezond verstand rechts is, maar ik vind gezond verstand heel redelijk, ook in de midden. Als ik zie hoe zij binnen sport zitten, hoe ik ook met hun heb kunnen discussiëren over van alle onderwerpen. Ja, dan zie ik niet per definitie dat zij uiterst rechts zijn. Dat zij wel moeite hebben met status uit de afgelopen keer. Maar goed, dat hebben ze nu ook. Dus ook zij hebben gezegd, we moeten ons aan de wet houden. Ja. En dat vind ik heel redelijk.
1: Een soort mantra is dat. Hè? Ja, dus... Maar je kunt dat nog steeds flink tegenstinken.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt, dat kan. Maar goed, uiteindelijk merk ik wel dat de Amarantpand wordt nu ontwikkeld naar locatie voor statushouders.
1: Naar Tilburgseweg, het straatje Tilburgse daar. Weg,
0: ja.
1: Dat gaat wel door.
0: Dat gaat door, ja. Daar is geld voor vrijgemaakt. Dus dat gaan we oplossen. Er komen 24 mensen wonen.
1: Daar gaat het nieuwe college ook mee.
0: Dat is allemaal in de stijgers gezet.
1: Ja.
0: Dus, en missiehuis wordt natuurlijk vervangen door een andere locatie. Maar goed, er vindt meer plaats in de regio. Dus we moeten maar kijken hoe dat gaat lopen. Maar ik ben absoluut niet ontevreden over de coalitie die hier nu zit, hoor.
1: Nee.
0: Dus pro en gezond verstand. Als ze hun gezond verstand gaan gebruiken, dan denk ik dat met pro en gezond verstand via prima kan.
1: Ja.
0: Ik vind echt dat ze een sociale kant hebben. Ik vind ook dat de wethouders die ik gezien heb nu, die twee die met name deel mijn tak over gaan nemen, dat heel goed mee te praten is, die heel goed weten hoe de wereld in elkaar steekt, die ook heel goed luisteren naar wat wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd in deze gemeente, en dat je dat echt door moet zetten. Want anders val je terug in hoge kosten.
1: Ja.
0: Dus je moet echt zorgen dat je naar voren
1: komt. Dus je ziet er niet zo dat hier de extremen elkaar raken. En je zegt dat gezond verstand, die zo groot is geworden, dat is ook echt wel ergens in het midden.
0: Ja, er zit natuurlijk wel altijd een risico aan. Het risico is namelijk dat als gezond verstand kan met één partij ook een andere keus maken. En dan is pro wel het risico dat ze langs de kant staan. Maar volgens mij hebben ze het heel goed voorbereid met elkaar. En eerlijk gezegd, dat is ook een van de redenen waarom ik dat ik daar niet zo verdrietig over ben dat ik dit achter moet laten. Ik heb echt vertrouwen in de mensen die het gaan doen.
1: Oh ja.
0: Dus het is te hopen dat ze het vol gaan houden. Want politiek is heel weerbarstig. Dat heb ik ook in Goorland wel gemerkt. Dus het kan van buiten heel erg makkelijk lijken. Maar van binnen en op termijn kan het best wel weer spannend worden.
1: Ja.
0: Maar goed, dat zullen we zien.
1: Hoe is de... Ja, ik weet niet of je mijn column hebt gelezen. Ik heb op het tent gezegd dat die Nancy Janssen en
0: Teun.
1: Nee. De twee fractievoorzitters.
0: Van Pro.
1: Eefje Sperber. Dat me dat verstandige vrouwen lijken. Maar zullen ze in staat zijn om die vijf mannen wethouders in toom te houden. Speelt er zoiets inderdaad tussen de fractievoorzitters en de wethouders, dat ze ook toch wel aangestuurd worden? Dat ze ook eventueel in toom gehouden kunnen moeten worden?
0: Nee, als je het goed bekijkt, dan hebben we dualisme. Dat houdt in dat het college verantwoordelijk is voor uitvoering van beleid. De raad controleert. Als je dat goed doet, en in Goorland ging dat echt afgelopen jaren wel eens mis, en dan loop je grote risico's. Ik als wethouder van buiten kom bijna altijd binnen op het moment dat dit misgaat.
1: Ja.
0: En dat zit er met name in de kracht van het college. De manier waarop het college in ambtelijke organisatie acteert. En soms ook richting de raad communiceert. Ik zeg ook heel vaak tegen de raad, daar gaat u niet over. Dus u mag gaan over waar u over gaat, maar niet over bepaalde onderwerpen. Daar ga ik over. Bijvoorbeeld personeel gaat de raad niet over. De raad gaat over het geld. die toetst wat ik doe, het goed is. En daar moeten ze het eigenlijk mee doen. Mm-hmm. Dat geldt ook voor mij. Dus als ze het goed doen, dan houden ze elkaar op de hoogte. En dat noemen we coalitieoverleg. Dat zullen zij ongetwijfeld gaan doen. Hebben wij ook altijd gedaan en ben ik ook altijd gewend geweest. Gebeurt in Den Haag, gebeurt overal. En het houdt in dat coalitiepartners, de coalitiepartijen en de wethouders elkaar op de hoogte houden van wat ze aan het doen zijn. Ja. En waarom ze dat doen. Want een college voert wel een coalitieakkoord uit.
1: Ja. Dus ondanks alle dualisme elkaar op de hoogte houden, ja. en afstemming houden met je eigen.
0: Ja, ja,
1: dat is er altijd wel bij.
0: Ja, dat is altijd wel bij. En dat is onverlet dat heel veel colleges ook gewoon struikelen. Dus het werkt wel. Dus het is niet zo dat coalities dan vervolgens zeggen, we gaan allemaal accepteren wat jullie doen. Dus je moet met elkaar in gesprek blijven en er is geen garantie voor de toekomst. Maar het is heel verstandig dat coalitie... De fractievoorzitters, de coalitiepartners zelf en dus alle fractieleden en de wethouders voortdurend contact met elkaar hebben.
1: Ja. Wil van der Kruis had een kritische opmerking bij het coalitieakkoord. Daar wordt gezegd dat het college van BMW is een eenheid, spreekt ook uit één mond. En als ze er niet uitkomen, gaan ze naar de raad. En volgens Wil van der Kruis is dat een weeffout. En kan dat zoiets eigenlijk niet. Dan als je naar de raad gaat zonder een besluit van BMW... dan betekent dat er bonje is intern.
0: Het is maar de vraag wel besluit je neemt. En dus wat ga je de raad voorleggen? Zal Wil misschien wel gelijk hebben. Het college heeft de rol en de raad heeft de rol... Dus je kan best naar de raad om te consulteren, maar het college moet altijd een besluit nemen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de vluchtelingen. Het college is verantwoordelijk voor het besluit, maar we hebben de raad geconsulteerd. Ook het missiehuis hebben we daar heel nadrukkelijk gezegd, als het gaat om grote locaties, dat de raad erin mee wordt genomen, want anders sta je als college ook gewoon langs de kant. Hè? Zo simpel is dan, de motie van wantrouwen is ook snel ingediend en dan ben je ook weg. Dus sommige onderwerpen zijn zo gevoelig, dat moet je samen met de raad doen. Maar in wezen heeft de colleges een bevoegdheid en de raad ook. En dat moet je echt heel goed gescheiden gaan houden. Want op het moment dat je de raad op colleges toe gaat zetten en andersom, gaat echt mis. Dat gaat mis.
1: Dat is mijn ervaring. Dat is het punt eigenlijk van Wil, denk ik vooral.
0: Ja, maar wat moet je dan als college dan nog? Want dan moet je eigenlijk. Wanneer is de afweging dat je naar de raad gaat en wanneer niet? Dan wordt de raad. Wordt voor de raad onduidelijk van wanneer komen ze wel en wanneer komen ze niet. Wordt voor het college onduidelijk wanneer gaan we wel, wanneer gaan we niet.
1: Ja.
0: Nee, je hebt je rol in verantwoordelijkheid en die moet je pakken.
1: Ja. Lijkt mij helder. Ja. Zeg, in het begin heb je iets gezegd dat intrigeert me. Je zag een trend dat wethouders ofwel oud zijn, zo'n beetje aan het einde van hun carrière, ofwel heel jong. Hoezo? Wat zit daar voor een ratio achter?
0: Ik denk dat het voor heel veel mensen... kennelijk is het ingewikkeld. Het geldt ook voor wethouders van buiten. Hè. Het wordt ook steeds meer. Kennelijk is het voor partijen zelf heel moeilijk om mensen te vinden in hun eigen partij en omgeving. Om wethouders te vinden. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ons werk zo ingewikkeld geworden is, dat mensen dat en niet aandurven, maar ook niet aandurven om het risico te nemen. En dat vind ik echt belangrijk. Want...
1: Kan je dan wethouders krijgen die in de 60 zijn, die naar hun pensioen toe lopen?
0: Willem is met pensioen, Guus is met pensioen. Ik ben van buiten gehaald.
1: Hoe lang moet jij nog werken?
0: Ik ben nu
1: mag je nog werken?
0: Ik mag nog 10 jaar werken.
1: Maar je mag nog 10 jaar werken?
0: Ja. En ik moet eerlijk zeggen...
1: Je bent 57?
0: 58.
1: 58.
0: Ja, dus ik ga ervan uit dat ik 10 jaar nog mag werken. Maar ik ben nog geen thuiszitter, dus ik ben nu ook volop bezig om te kijken van joh, wat ga ik? Nou ja, de kans dat ik ooit de wethouder was gewoon heel reëel. Maar ondertussen moet ik wel nog wat te doen hebben. Ik ben het hele huis alweer aan het opruimen. Lader opruimen, aan het schoonmaken, de garage opruimen, allemaal naar de stort en de tuin moet overhoop. Ik ben geen stilzitter.
1: Nee.
0: En dan merk ik ook aan mezelf. Dus morgen heb ik weer een afspraak met mijn begeleidster voor mijn... Wij moeten een reïntegratietraject volgen.
1: Oh ja.
0: Moet volgens de wet.
1: Ja.
0: Ik ken diegene die heeft mij vorige keer ook begeleid. Die ken ik goed. En die gaat mij nu ook weer coachen. Maar in wezen moet je het gewoon zelf doen. En ik heb een bureau opgericht. Of een bedrijfje opgericht. Dat heet Meander Works. En die richt zich op training en coaching.
1: Oh.
0: Met training ben ik inmiddels begonnen. Coaching is opleiding afgerond. Ik heb een aantal mensen al gecoacht. Tijdens mijn wethouderschap. Dus ja, er liggen heel veel uitdagingen. En ik vind het vooral heel leuk om mensen te coachen die Of in het werk zitten dat ik zit. Hè? Dus, ja. Of teams te coachen.
1: Dus oude wethouders, dat is een beetje een veilige positie. Je bent al met pensioen of je gaat naar je pensioen toe. En dan kun je het wel hebben. Maar en nou die jonge mensen die wethouder worden. We hebben hier een voorbeeld in Goorle, ja. Geloof ik.
0: In de Waalwijk.
1: En een Waalwijk.
0: En Tietjerkstra deel. En de Drimmelen.
1: Oh ja.
0: Allemaal jonge twintigers.
1: Teun is niet de enige.
0: Nee, Waalwijk is
1: 20 van de Brand is 23 jaar.
0: Ja. En volgens mij in Waalwijk ook 23 jaar. Was vanwege een jonge wethouder, Tietjerkstra deel. Ik dacht dat hij 21 of 22 was. In mijn gemeente is wethouder van 24. Dus het zijn allemaal hele jonge mensen.
1: Ja.
0: En dat is prima.
1: En waarom zouden jonge mensen misschien wel kansrijk zijn?
0: Nou, dat kan heel goed.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus dat kan heel goed.
1: Ze nemen nog weinig ervaring mee, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Maar ze doen een master of ze zijn studeren, bijna afgestudeerd.
0: Ja,
1: en ik
0: moet eerlijk zeggen, ik heb meer jonge wethouders meegemaakt. Er zitten echt wel natuurtalenten tussen. Maar het is ook wel een risico. Het is ook wel een risico. Want het is wel een... Het is echt een... Soms een heel vervelend beroep. En dan moet je wel tegen kunnen. Maar goed, ik zie gewoon dat de wethouders van 30, 40, 50... dat veel, veel lastiger is.
1: En dat is veel lastiger.
0: Dat is veel lastiger. En ik merkte het ook van toen ik in Steenbergen ging wethouderen... dat een voormalig collega van mij dat ik heel goed contact mee had... die was na 2 jaar weggestuurd. En die is gewoon werkloos geworden. Die is in de bijstand terechtgekomen.
1: Oh ja.
0: En dat is dus een risico. Dat geldt ook voor burgemeesters. Als je wordt weggestuurd en je hebt geen baan, dan moet je dus iets anders.
1: Hoe lang is het wachtgeld? Is dat afhankelijk van hoe lang je in dienst bent geweest? Hoe lang je gefunctioneerd hebt?
0: Dat is als je een half jaar wethouder bent geweest, is dat 2 jaar. Na 2 jaar is het de tijd dat je in dienstverband bent geweest.
1: Oh.
0: Dat is het maximale. Maar er zijn weinig wethouders die heel graag hun... Een wachtgeldperiode uitzetten hoor.
1: Nee.
0: Ik ook niet. Het is omdat het moet. Je hebt geen keus. Ik bedoel, wij staan langs de kant en hebben geen inkomen op het moment dat er niet is.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is het risico wat je als wethouder neemt. Maar wat ook de gemeenschap neemt om te werken met het systeem waarmee we werken. Dus ik probeer zo snel mogelijk aan de bak te komen. En dat geldt voor menig een van mijn collega's.
1: Zo snel mogelijk. Ja, ja. Waren er behalve de bloemen ook nog andere cadeautjes die gegeven werden bij het afscheid? Is die pen ook voor de wethouders of is dat alleen voor de raadsleden?
0: Dat was alleen voor de raadsleden.
1: Alleen voor de raadsleden?
0: Ja, die heb ik niet gekregen.
1: Nee?
0: Nee. Nee, wat ik wel... Ik verbaas me soms alles over. Ik heb 3 snijplanken gekregen.
1: Snijplanken?
0: Snijplanken.
1: Oh.
0: Dus dat zijn van die afscheidscadeautjes die mensen, die organisaties, met name gemeente een standaard in hun... portfolio zitten. Maar ja, ik heb er zelf ook al 4.
1: Wat moet je zoveel snijden dan?
0: Ja, ik snij veel, maar ik snij veel op een hele grote plank. Dus die 7 die ik nu in de kast heb staan, daar doe ik eigenlijk niks mee. En dat vind ik ook met bloemen. Ik vind bloemen prachtig. Maar wat gooien we een hoop weg.
1: Ja.
0: Dus die 3 planken, daar kan ik niks mee. Mm-hmm. Met mijn 4 die ik al heb. En dan krijg ze allemaal. En ze worden allemaal aangeschaft. Ik denk, wat doen we ons milieu te gaan? En dan ben ik 58. Hè, en we hebben alles gedaan thuis om een beetje energie neutraal te zijn.
1: Ja.
0: Maar we maken het toch... Wat gooien we een hoop milieu dingen over de schutting.
1: Ja.
0: Het kan ook wel wat minder.
1: Kan wel wat
0: minder. Een warme hand vind ik ook prima.
1: Een warme hand is ook mooi. En ja... Iets anders dat actueel is, hoe heet dat, het voedingsadvies. Zelfs 1 glaasje wijn is nefast, dat moeten we ook al niet meer doen. Ik zag een ingezonden brief van iemand die zegt... ja, laat de overheid daar nou eens even mee beginnen... met al die recepties en ontvangsten, daar geen alcohol schenken. Vind je dat een goed idee?
0: Ja, vind ik een goed idee.
1: Goed voorbeeld geven?
0: Ja, want ik drink bijna niet. Dus dat komt mij wel goed uit.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, je kan als overheid... ook niet alles verbieden. En ik snap wel dat mensen het zeggen hoor, maar je kan ook niet alles. Je kan ook niet alle geneugten van het leven kan je langs de kant gooien.
1: Nee, dat moet ook nog wat...
0: Klopt. Een beetje lollig. Alleen je moet wel tegenwicht bieden. Hè? Want daar waar wij plat worden gegooid met allerlei mooie reclames over... de ene biertje nog makkelijker en prachtiger dan de ander. We zien allemaal die reclamespotjes met die prachtige, mooie, heldere, goudkleurige bieren... met die mooie schuim. Daar krijg je spontaan dorst van.
1: Ja.
0: Daar mag wel tegenwicht tegen geboden worden.
1: Ja. Goed, nou... ik wens je veel succes. Dat je toch niet zo in een zwart gat mag vallen. Maar ja, ik merk al dat je maatregelen neemt. Je bent driftig aan het opruimen. Je hebt je adviesbureau. En er kan toch best wel weer eens een gemeente langskomen en zeggen... we hebben toch nog een wethouder nodig.
0: Als wij kijken naar de cijfers... is tussen de 30 en de 50% van de wethouders... is afgelopen een periode opgestapt. Dus dat is werk genoeg straks.
1: Dat is werk genoeg straks. Je bent zeer ervaren en dat gaat zeker wel lukken. En ik begrijp ook dat je er wel vertrouwen in hebt... dat met het komende college dat ook wel zal gaan.
0: Ja.
1: Nou, mooi. Dus positief gestemd, optimistisch gestemd. Gaan we dit gesprek afronden. Ludwig, ik heb nog één dingetje. Want ik vind toch dat ik Bernardus van deze week in Goorlands Belang eventjes moet voordragen. Het heeft enige actualiteit. Het heet Voetbal en God. Iemand vroeg me hoe ik als theoloog kijk naar voetballers die zo gelovig zijn. Ik moet zeggen dat ik er nog niet naar gekeken had. Maar inderdaad, er schijnt in de kleedkamer gebeden te worden voor de overwinning. Je ziet spelers met het kruisteken maken als ze het veld opkomen. En als ze een goal gemaakt hebben, zie je weer een kruisteken en een blik ten hemel gericht, alsof de hemelse machten eraan bijgedragen hebben dat de bal onhoudbaar was voor de goalie. Tja, wat zal ik zeggen? Voetbal is ongetwijfeld de nieuwe religie. Een theoloog moet daarover nadenken. Om die goede oude Marx te variëren, voetbal is de opium van het volk. Voetbal heeft met God van doen. Ook is het zo dat in de voetbaljournalistiek de naam Godenzone al een poos is ingeburgerd. En zo gedragen die topvoetballers zich ook. Ze vliegen in privéjets over de aardbol. Ze slapen in 4-sterrenhotels, dus haakjes althans, dat heb ik opgepikt toen het over Frenkie de Jong ging. Ze nemen de mooiste meiden. Zegt de Bijbel ook iets over godenzonen? Ja, wel degelijk. Lees Genesis 6. Citaat. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden er giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Citaat sluit. Waren het hoogstaande mensen? Nee, niet zo. Weer een citaat. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Weer aanhaling sluiten. Dat is de nieuwe Bijbelvertaling NBV 21. In het volgende hoofdstuk lezen we over Noach, zijn ark, de zondvloed en de doorstart van de mens. Wij zitten in de doorstartfase. En het is overdreven te zeggen dat wij er veel van maken. Het is om treurig van te worden. Goed dat er voetbal is. Maar win je als je tot God bidt? Wat als beide ploegen tot God bidden? Niet elke wedstrijd eindigt, goddank, in een gelijkspel. En dan hebben we nog dat christelijk godsbeeld van ons. Als we deze God een beetje kennen, moeten we zeggen dat hij meer op heeft met losers dan met winners. Ik weet het dus nog niet zo met dat bidden in de kleedkamer. Was de Bernardus van deze week.
0: Mooi artikel.
1: Ja, goed. Voetbal, hè. De belangrijkste bijzaak van het leven. Ben jij daarvoor opgegaan, opgebleven, s'nachts?
0: Nee. Maar ik was wel teleurgesteld dat ze verloren hadden.
1: Ja. Want weer niet is gelukt. Ja,
0: dus niet genoeg gebeden, denk ik dan.
1: Ja, ja, nou ja, je weet hoe Bernardus er nou over denkt. Hè? Of je daar nou wel of niet genoeg voor bidt. Ludwig, we gaan eruit. Het is mooi geweest. Ga je nog naar de kermis?
0: Nee.
1: Was je kermiswethouder?
0: Nee.
1: Nee, ook niet? Nee.
0: Goed. Dat is Willem, volgens mij.
1: Was Willem, ja. Nou, dit was Schoolse Kringen. Bedankt voor het kijken en luisteren. Ludwig, bedankt voor je technische assistentie. Koos Krook, vooral bedankt. En dit was het. En tot de volgende week.
2: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Salin, op vocal en op gitaar. In 3, 2, 1. Op de andere gitaar de fantastische Cedric. In 3, 2, 1. Op de keys hebben we Merel.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik. Oh, dat het is.
0: Ja, ja. Ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh, ja.
2: Maar leuk. Ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost.
4: Dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen. Ja.
3: Live meeluisteren met de uitzending.
4: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
4: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Ja. Om dat toch nog even te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
4: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
4: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duel.
4: Eén en al tweeën.
2: Eén en al. Eén en al tweeën.
4: Wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee. Maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
4: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan weg.
4: De gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
4: Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40.
2: Daar voel je niks van.
3: Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor. Ja. We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
4: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
2: Het was in de bioscoop toch? Was die intens?
3: Het was... Ja.
2: Welkom op zondagavond.
4: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt hij mee of niet? Maar voor mij telt hij zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
4: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is...
4: Echt jammer.
2: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
4: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
3: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer. Of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
4: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja.
4: Zonde.
3: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt... Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
4: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
4: Ja, ook mooi hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
4: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus nog nooit
4: een enkele
2: Star Wars film helemaal
3: gezien. Nog nooit? Nee.
2: Ja, nee, dat kan.
3: Die mensen moeten er ook zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
3: Ja. Ja, dus maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
0: Goed, als je het over Star Wars hebt, ja, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
4: Net als mensen zonder social media is ook van, die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
3: Ja. Nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
4: Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up, maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
4: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
4: Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
4: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
4: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
0: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
4: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
0: Hoor je me nu wel weer?
4: Ja.
0: Ja, het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken.

0: natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album, het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar, heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland, in 15 verschillende steden, 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
1: Oké, okay, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
0: Nee, maar dat, jij hebt alleen maar gezeten.
1: Ja,
0: hij heeft ook nog heen en weer gereden.
1: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
0: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd.
1: Zo.
0: Die recordpoging is dus geslaagd.
2: Ja.
0: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
2: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
0: Nee, dat is echt al drie platen geleden.
2: Is het alweer drie platen geleden?
0: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
1: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet al aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk. Als ik het zo mag lezen, her en der.
1: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
1: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
1: Hmm.
0: 10e studioalbum en ja, de man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
1: Okay.
0: The Road zometeen, daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
2: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
0: nee,
2: ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, The Evil Motherfucker from Tennessee. Die heeft het over Rage in the South.
2: Vroeger was die echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
2: Als je het doet...

0: Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglow Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Dayglow Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: Deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter-artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: songwriter.
2: Een beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig, hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt wel uit. Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA-bullshit.
1: Yeah.
2: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
2: Ja, ja, maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En
0: dat is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken. Dan is het weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Mm. Ja, lekker inderdaad.
2: Dat is dan weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Ja. Want jij had ook nog wat engeltje meegenomen, hè? Maar dan meer uit het oosten.
2: Ja. Ja,
1: of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
2: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. Ja. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay.
1: Het is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon
1: misbruik van is gemaakt.
2: Ja, misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, ja, dat was wel even een domper.
1: Ja. Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien?
2: Nee, nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of
2: Manau?
1: Manau.
2: Manau, op zijn Frans.
1: Oké.
2: Ja, La Tribune d'Anna. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent van ook Elevatie heeft die sample. Ook nog Ines Mona.
2: Ja, zelfde melodie.
1: Ja. Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevatie.
2: Ja.
1: Elevatie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Ja. Hey. Maar goed, La Tribune d'Anna. Tot zometeen.
2: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja, classic.
2: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dus
0: ja.
2: Wel echt een zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje ja. met dit.
3: Ja,
2: en, ja, want, en, ja ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ja. Ook gewoon nummers op één volging ja. kon je gewoon voorspellen. Op
0: kon je de klok
2: moment.
0: Op gelijk zetten.
3: Ja, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette hij het cd'tje op en dan...
2: Ja.
3: Ja. Ja, nee, maar inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
3: Maar ja. dat... Ja, blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ja. ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
3: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters en bellen en onzin.
2: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
3: Oké.
0: Okay. Ja. Okay.
3: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. Ja. En daarna lopen we de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
3: Even ja. een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Mm. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
3: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet het dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me een beetje aan denken. Kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even
1: te stoer kan. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Iersig.
3: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram weer in verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertelt. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Van Sarcofago. Dat is.
1: Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ik ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaar waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot herrie uit Portugal. Ja. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer iets anders zijn. Ja. Nou, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
3: Ja. Geen commentaar.
0: Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen.
1: Ja. Ik hoorde trouwens, maar ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht dat het even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stilstaat op het veld. Moet je de blauwe kaart.
3: Oh, parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook.
0: Overal voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
3: Zoiets, ja.
0: Gewoon voor te oh, dan kunnen ze die gelijk een paar opsturen naar Portugal en Spanje en zo.
1: Dat zijn het wel smurven.
0: Zeg maar, is dat de theaterkaart, zeg maar.
1: Oh, dat zou nog een goede, nog een groene kaart voor theaterspel.
3: Oh ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Maar wie ook theater maken, Electric Cowboy.
0: Ja, sorry, ben jij in je vrije tijd timmerman?
1: Voor de bruggen.
0: Voor die bruggetjes te bouwen.
1: Ja.
3: Het zit wel in de naam, hè?
0: Tijd ervoor.
3: Ja.
0: Electric, wacht, ik zeg het altijd verkeerd. Cowboy of, wat was die andere?
3: Electric Cowboy.
0: Wat was de andere naam van Electric Cowboy ook alweer?
3: Ze waren ooit Eskimo Cowboy.
0: Eskimo Cowboy,
3: ja. Dat was het.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Alright, ja. Spannend.
4: Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst dus Electric Cowboy met Hurricane.
5: Hallo?
6: Hurricane of kan hij niet?

0: Weeb is een afkorting van een Weeb.
1: Of daar is trouwens het artwork van
2: ja, dat is
1: Max van Homer. Ja. Man himself.
0: En een Weeaboo is in feite een niet deel op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
3: Okay, is het een negatief woord? Of
0: is hetzelfde als een nerd. Is, als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, houd toch je bek, jij fucking weet je.
1: Weet je hoe je mensen noemt die... Hein?
0: Nee.
1: Tiaboe. Dus kijk, dit is een ja? Term.
3: Wauw.
0: Ja.
1: Ik zou bijna zeggen...
0: De Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
1: Ja, dus O-U-I.
0: Precies, ja.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Ja. Nee, maar het is...
1: The French
0: ja.
1: are always in pan.
3: Maar...
0: Ja, het is, zeg maar, als je, ja? Het is zeg maar de mensen die aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk... Itadakimasu! Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
3: En
0: ja, het is...
1: Van die kawaii-achtige
0: ja, types. Ja, het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime-conventie geweest en het is altijd... gewoon leuk. Net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
3: Een beetje cringe ja. Misschien.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Is maar, het voor die mensen ja. scherm, maar voor ja. sommige mensen. Ja. Ik vind het ook altijd super interessant. Ja. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is meestal wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
0: Ja.
1: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks ja. uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
0: Ja, ja.
1: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zouten drop of ik veel boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, oh ja, of A, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
3: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
1: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
3: De stroopwafels.
1: Stroopwafels, inderdaad. Ja, oh, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of drop. Of inderdaad...
3: haring. Het
1: hartige spul. En dat wordt dan heel diep begrepen.
0: Nee, vooral de Nederlandse

0: erop. Dus de echte harde zouten erop en zo. Dat is...
1: Echt duivels.
0: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
1: Oh, nice.
0: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje. En omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Weet je ook hoeveel, met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
0: Ja, met geen.
1: Geen.
0: Ja. Ja. Oh, that's not again.
1: Dat, ja.
2: Goed.
1: Oh. Tim, vertel.
2: Waarover?
1: Zamrock.
2: Zamrock, ja, je hebt
1: What
2: dus...
1: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
2: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
1: Oh,
2: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
1: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
2: Shazam, nee. Het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
1: Oké.
2: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Het is wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
1: Oké, ja, ja.
0: Interessant.
2: Dus met zelf het. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar ja, vet.
1: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
2: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Poulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
1: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
2: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
1: Het is geen grap.
0: Ik denk dat we hier gewoon beter...
2: Ja, zo gewoon even...
1: Ja, we gaan muziek luisteren.
2: Five Revolutions.
1: En daarna Machine Gunners met...
2: Met Changa Namwili.
1: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ouwehoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste album, het eerste songtitel was Je hebt de Adawa-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adawa-honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben er niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, helemaal langs me aan af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
3: culturen
2: en
1: en zo.
2: Daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd de geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
3: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo, maar dat is eigenlijk ook tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten, maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja. Ja.
3: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk
1: nee,
3: zeggen.
1: Ja, het koloniale verleden.
2: Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
3: Ja, terwijl Hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
3: Dat zou zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
3: Ja. Overigens is Yannie Dutois is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
3: Yannie Dutois. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
3: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
3: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
3: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
3: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Doekies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Nee, ja. Deze nog voor jou, Tim.
3: Hey.
2: Ja, sorry.
3: Nee, ja, inderdaad. Wel, ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur... En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel... Ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
3: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
3: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm? Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon moet willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
3: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China. Mm. Ja, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de tanks staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
3: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat. Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, dan zeggen ze: ja, wat is dit voor AI-beeld of zo? Weet je wel, geen idee.
1: Ja.
2: Dat voor ons zo'n common tone logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel les heb gehad over bijvoorbeeld. Want we hadden het daar straks al over de Rebel Flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. De geschiedenisles. Dat is wel, het is wel aangestipt, maar goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Snap ik, maar ik denk dat nu misschien dan dat een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
1: Ja, ja, hoe, ja, meer hoe thematisch.
3: Het land, hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
3: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm. Ja.
3: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken, in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen
1: maar dan is het
3: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw. Terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik
3: wou
2: zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar ja, degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
3: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: Ja, ja, dat is. Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
3: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuimstrepelen in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten, zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
3: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat draaien.
2: Vind je?
1: Ja,
2: want
1: ja.
2: Dit is duidelijk, ja, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
2: Ja, maar. Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dit, ja, dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, ja, zeker. Dat zeker. Kan maar zoveel. Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
3: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse is, dat Joodse inwoners heeft.
3: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
3: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja, dit, ja, ja.
2: Of Irak, of in ieder geval die hoek.
3: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja, oké. Okay.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker
2: met mensen die uit een land komen dat Joodse is, dat Joodse inwoners heeft.
3: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
3: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
3: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja, oké. Okay.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker
2: over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker
2: over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, En zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform. Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie. Het is natuurlijk een het is een clusterfuck. Maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met...

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
1: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
1: Ja, zij dacht, ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord Thunder Bitch op staat.
1: Dus
0: ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: maar
1: coole...
0: ik zal even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
2: Oh, nice.
1: Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is sowieso een goede titel voor een EP.
1: God, dat font kon wel bekend voor trouwens.
0: Ja, dat is Doe Maar.
2: Dat
0: fucking hell.
2: En Aux Rose had ook een plaat.
0: Aux Rose heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere bands trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
1: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat is dat is al in orde. Hè? En dan heb je mij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
0: Yeah.
1: Oh,
2: ja, deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: liggen. Saai guy, saaie font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die
1: nog zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken. Ja,
1: dat
0: die in beeld
1: dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
1: Aha. Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder
0: Pussy?
1: Nee,
0: dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80's glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80's glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Dan moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool, wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom wel... juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, ja. Als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna nog in, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... We hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als de Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen... Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Die ene
1: King
0: guy.
1: Powers.
2: Yeah. Dat durf ik,
0: Powers, ja.
2: Dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daarin.
2: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be In Good Company. Ja. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013, dacht ik.
0: En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké.
0: Want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Helaas. Dus dan gaan we er met een stukje country
1: uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
1: Tot dan.
2: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl.

0: This one was done in 1970. It's called Bell Bottom Blues.
1: Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
3: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.